0: Scene 6. Hamada pauses for a moment. The connection seems to be unstable. But finally, he continues.
1: Dit doet me denken aan de collectie van Hesna Abu Karoub. Ze was zo'n indrukwekkende vrouw. Ze was een van de weinige mensen die in de jaren 80 een camera had. Zoals je net al zei, had haar broer Rashid die in 1978 gekocht. Maar hij werd kort daarna vermoord, waarna zij de camera erfde. Ze maakte niet alleen zelf foto's, maar had ook alle foto's van haar verwanten verzameld. Ik herinner me de foto's die in het kamp van Nabatiya zijn genomen, voordat het in 1978 volledig werd verwoest. Zo is er één uit 1969. Haar zus staat voor een waslijn waar een witte lakens in de wind wapperen. De lijn, gespannen tussen twee provisorische gebouwtjes, heeft moeite om het gewicht te dragen. Boven de gebouwtjes doemt de achtergrond op. Op de met bomen omzoomde horizon zijn de heuvels van Nabatiya te zien. Hiyam had haar dochter op haar heup en poseert met haar schoonmoeder. Ze glimlachen, maar kijken niet naar de camera. Hesna zei altijd dat de steeg die van deze twee gebouwtjes naar de volgende leidt, waar haar oom woont, zo smal was dat je alleen zijwaarts kon lopen. Je moest je hoofd draaien om te zien waar je liep.
2: One thing is sure, the photographs she gathered and kept are very special, I think. The collection contains a lot of photographs of herself when she was young. Not only herself, obviously. They document the lives and social worlds of other women in the camp. Women are seen gathering, playing cards, wearing military uniforms and traveling around the country.
1: Door haar beelden ontdekte ik een totaal andere realiteit van de kampen. Ik realiseerde me door haar foto's hoe drastisch en op hoeveel vlakken de kampgemeenschap tussen de jaren 70, 80 en nu is veranderd. Kleding, voedsel, hoe mensen feest vieren.
3: I agree. Her images also impressed me a lot. Actually, there were 3 images in particular I will never forget. And the funny thing is, in all of them you can see a radio. In one, it's a vertical one. She sits on a bench. She is wearing a black and white dress, very 70s style. She wears slippers and a small watch. In front of the bench is a small round table with a blue coffee pot and 3 small coffee cups, the typical what we always use. And next to her on the bench is a radio and the camera in the black pouch. The light in the image

0: of that land and its natural life. Perhaps it reminds you of the pain, of the struggles, of the survival, of the resistance of the people of that land. Imagine that as you breathe in, you can breathe in this strength, this wisdom, this survival, this resistance. As you breathe out into the land, your wisdom, your resistance, your unique and personal relationship to this land. We always move around with our roots. We can move with the histories and the wisdom of these roots, of the land of our ancestors. We take them with us wherever we go. Breathe in through the roots. Breathe out through the roots.
1: Scene 2. Khawla, Hamada, and Yasmin are on the phone waiting for Tahir and the broadcast to start.
2: Where are you, Hamada? You're muted.
3: Turn on the mic.
2: Is Hamada still silent? Turn on the mic, Hamada.
4: Ja, Yasmin. Er stond iemand aan de deur.
3: We got scared.
2: I thought something is happening. I started looking on Facebook to see if they are bombing Burj Al Shamali.
4: Overdrijf niet.
2: Hopefully not.
4: Ik voorzie dat we misschien wel het noorden van Palestina worden.
2: We will see you from behind the barbed wire.
4: Je zal een vergunning nodig hebben om het te komen bezoeken. Ik zal onder bezetting leven. Of misschien krijg ik wel het Israëlische staatsburgerschap. Je weet maar nooit. Misschien geven ze me wel een echt paspoort, zoals een normaal mens.
2: We will visit you from behind the barbed wire.
4: En dan praat je tegen me en zeg je: hallo, hallo Khawla.
2: We will pretend it's a documentary film on the nth displacement.
4: Maar wil je mijn mening horen? Laat ze het kamp maar helemaal verwoesten. Laat ze geen steen onomgedraaid laten. Niets.
2: Why?
4: Is dit leven, ja Khawla, is dit een menselijk leven dat we leiden in de 25e eeuw?
2: No, it's not a life we're all living. Not only those in the camps.
4: Is dit een leven in de kampen? Waar houden we ons aan vast? Aan afval? Het is genoeg.
2: Exactly. We lived our entire life like this. Exile and annihilation. Unseen, unheard,
4: Ik wil gewoon mijn auto voor mijn huis parkeren, zonder dat iemand mijn humeur verpest.
2: And causing you a problem.
4: Ja, precies. Als ik Israël om een gunst zou vragen, zou het zijn dat ze een paar raketten op het kamp afvuren.
5: Radio.